0: Die onttrekking van riglyne rakende asielsoekers is deels daarop gemik om die integriteit van die departement se proses te beskerm. Die besluit is vanoggend aangekondig na gewelddadige betogings gister in Durban en Soweto.
1: We could see that the consequences of implementing were far more intensive than even we had predicted when we were making these warnings during the court process. So we had to really protect our operational capacity.
0: Die valke het 3 verdagtes in hegtenis geneem na die ontdekking van dwelms ter waarde van meer as 10 miljoen rand in houtbaai. Woordvoerder Zinzihani.
2: This emanates from an intelligence-driven operation that resulted in 2 vehicles being stopped and searched, where 172,000 Mandrax tablets were seized, hidden in a false compartment. The suspects are due to make their first appearance at the Wynberg Magistrate Court on Monday.
0: 'N reuse orkaan is besig om na die Amerikaanse golfkus te beweeg. CNN berig dat Isaias Woensdag aand vinnig versterk het tot die eerste orkaan van die Atlantiese seisoen, wat daartoe gelei het dat noodtoestande in dele van Alabama, Florida en Georgia afgekondig is, met verpligte ontruimingsbevele in sekere gebiede. Ons voorspelling lyk as volg: 'n gedeeltelik bewolkte Vrydag geword in die Weskaap voorspel. Kaapstad Hermanus George 20, Mosselbaai 21, Langebaan 22 met 'n maksimum van 25 grade in Woester. Jou hoofstorie die uur: riglyne rakende asielsoekers is onttrek na buitelanders en plaaslike inwoners slaags geraak het in Durban en Soweto.

0: Is steeds rustig na betogings oor asielaansoeke by binnelandse sake. Betogings is gister by kantore van binnelandse sake in Kgompo-stad en Kaberga aangemeld. Betogings teen onwettige immigrasie neem egter in sommige dele van Johannesburg toe. In Durban sê sommige sake-eienaars herhaaldelike optogte teen onwettige immigrasie ontwrigel daaglikse bedrywighede ernstig. En terug op Tuisbodem is geen voorvalle aangemeld nie. En een beroep word steeds op Weskaapse inwoners gedoen om water spaarsamig te gebruik. Die Weskaapse damvlakke het die afgelope week verder gedaal met die provinsiale damvlakke nou op net minder as 80%. Kaapstadse damvlakke het tot 74,8% gedaal. Die departement van water en sanitasie vra inwoners om water te spaar, veral met die warmer en droër maande wat voorlê. Jou weer, een gedeeltelik bewolkte vrijdag word vir die Weskaap voorspel. Dis 20 grade in Kaapstad, Hermanus en George, 21 in Mosselbaai en 22 in Langebaan. Net weer jou hoofstorie die uur. Die Suid-Afrikaanse menseregte prokureur Navi Pillay is as die wenner van die 2026 Nobelvredesprys aangewys.
1: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN.

0: Goeienaand, goeienaand, Mr. Brandon Lee en Jutta Hermanus, de rombus uit die pad van Sigo Vrijplaas. Ek is een VIP, ek is een member van die klap. Ek moet in die klap, ek kom met my Christmas boom en my coole box. Daar sit ek lekker in die klap. Tommy, ek is in die klap, ek wacht al vir jou onder my Christmas boom. Ek het een lekker jiggemeister aan vir ons. Hy is lekker iskom. Laat hy val waar hy wil.
1: Good evening, guys. This is Natasha from Caledon. And I just want to say that I'm a VIP in the Friday Night Club. And hi to Sally and hi to Gail, looking like a snack, as always. Vanaand gaan ons dit lekker ruk.
2: Turn it up for the weekend. Your weekend party. This is the Friday Night Club on KFM 94.5.